Ik zou kindje naar binnen langs zo'n lokker. En die... Loch toeleggeren. En ik zie dat ik zo goed doe die lakon mee. En lokker ik meer trokken. Appel dat poeten.